0: You're listening to Max Krapapalli, Chakaranda FM.
1: Stort van oor het, stort van op het.